0: Ja, het land maar langer. Die lukken het jaar. Ja, die lukken het jaar. Nog twaapje ook het dan neer. Mijn maak van het twaapje. Die lukken. Thema over TV. Pilleren gaat te gaan met de CKCUFM. Wanneer het uit te houden. Wanneer het oude. Mijn naal uit te gaan. Bij jonge laak. Pinosaurus in not 6 not. Dat is een eipje op de maak. Dat is Tusaka Tarwinala Katarwilloni Kitchisipimi Pivalia Yuit Tabona Televisa Kut Siutia Big Franco Bushami Dana Nala Tikut Okatiokata to Arwami Kitchisimipi Okatia to Sarigalaka Pivalia Yut Amalo Okala Vic That's why CBC Toby Uto Apersona long ago.
1: Dako kitchisipi mi pivalia yut amma uvagut TV katutja katigi lang mata tana iling no kanui gibiung.
2: Ayat chu khuyali yunga dako arwa mi